0: Kids Radio.
1: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Het is vandaag alweer donderdag. Misschien wel een dag dat je vandaag iets heel leuks gaat doen. Of misschien wordt het wel zo'n dag dat je denkt, ja, deze dag voelt eigenlijk precies hetzelfde zoals al die andere dagen. Tenzij je jarig bent natuurlijk, hè. Want je verjaardag komt maar één keer per jaar voor. En misschien is dat dus vandaag wel. Dan gaan we straks lekker voor jou zingen. Doen we altijd om 7:30. Dus zet die radio dan vast wat harder. En dat gaan we niet alleen doen. Nee, we gaan vandaag natuurlijk nog veel meer leuke dingen doen. Zo komt de Sprookjesboom straks voorbij. We gaan even lekker met z'n allen ontbijten. Ik weet namelijk dat een aantal luisteraars altijd precies klaar voor zitten voor die lekkere ontbijttip. En natuurlijk, ja, ook vandaag weer op donderdag maak je weer kans op een hele leuke prijs. Ik ga nog niet verklappen wat het is, want misschien weet je het eigenlijk al omdat je die andere dagen ook geluisterd hebt. En anders is het gewoon één grote verrassing. Dat is af en toe ook wel weer eens leuk, hè? Maar die grote verrassing van die prijsvraag, die hoor je dan zometeen om, wat is het, ongeveer 7:50, over een klein uurtje. Dus laten we maar eerst eens even iedereen gaan wakker maken. Dat gaan we doen vandaag met muziek van Kinderen voor Kinderen.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Klein Duimpje was erg moe.
1: Wat ben ik moe zeg. Even rusten. Deks, wat voor dierenschild?
0: Klein Duimpje ging stiekem een kijkje nemen bij het huisje van de heks.
2: Dit tovermengsel wordt het einde van het Sprookjesbos. Het bos en iedereen die hier leeft zal voor altijd verdwijnen.
1: Het Sprookjesbos verdwijnen? Lieve help, dat is een ramp. Waar is Roodkapje? Ik moet u redden.
3: Was een akelen weer al dat gedonder en het regent niet eens.
1: Weet jij waar Roodkapje is?
3: Nou, jij ook een goede morgen. Nee, ik weet niet waar Roodkapje is. Maar wat is er nou toch eigenlijk allemaal aan de hand hier?
1: Mevrouw de heks, ze heeft het Sprookjesbos betoverd. Ze wil het laten verdwijnen. Dat is ze, de heks. Ik moet Roodkapje redden, voor het te laat is.
3: Nou, en ik dan?
1: Eerst Roodkapje.
3: Wacht op mij. Neem me mee. Help. Help. Mama. Ik ben bang.
1: Meneer de Reus. Hebt u Roodkapje gezien?
4: Nee. En ik ben zo bang.
5: Denk je echt dat de heks dat allemaal doet met dat rare weer?
1: Ja, echt. Ik hoorde haar zeggen dat het bos en iedereen die hier woont zal verdwijnen.
5: Ik geloof niet dat de toverkracht van de heks zo groot is, hoor.
1: Oh. Wat was dat?
3: Alle toverheksen nog aan toe.
1: De herberg. Verdwenen?
3: Eén bliksemflits en zoef, weg was hij.
5: Ik geloof mijn ogen niet.
3: Ah, je ziet het heel goed.
1: Als Roodkapje maar niks overkomen is.
3: Als je maar nou. Maar bedankt dat je zo bezorgd over me bent.
1: Ik moet haar vinden.
5: De heks kan meer dan ik dacht.
0: Klein Duimpje zocht en zocht. Ondertussen bleef het maar donderen en bliksemen. De bewoners van het Sprookjesbos waren doodsbang.
6: Mama, nee, ik ben bang.
1: Arme Benjamin, kom, ik breng je wel naar huis. Die stoute heks, iemand moet er stoppen. Dit moet stoppen.
2: Zei je iets, klein hummeltje?
1: Ik zei dat u moest stoppen.
2: Maar ik ben net begonnen. Ik laat het hele Sprookjesbos met alle bewoners in de grond zetten.
1: Hou op, waar is Roodkapje? Roodkapje? Roodkapje, wat doe je nou?
7: Ik probeer je wakker te schudden.
1: Huh? Help, het Sprookjesbos!
7: Doe niet zo gek. Je was aan het dromen, slaapkop.
1: Sliep ik?
7: Ja, natuurlijk.
1: Is het Sprookjesbos bestaan nog altijd?
7: Ja hoor, mallert.
1: Ah, gelukkig. Hoera, het was maar een enge droom.
0: Inderdaad. Klein Duimpje was in slaap gevallen en had een enge droom gehad. Maar hij had er wel iets van geleerd. Zelfs in je dromen kun je de heks niet vertrouwen. Net zoals die keer toen Assepoester... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Sophie, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Titus en Fien zongen over de zomer. Ja, ik heb daar ook wel zin in hoor. Zin in de zomer. Sterker nog, ik denk dat heel veel mensen dat gaan hebben vanaf komende vrijdag. Nou, en waarom zeg ik dat precies? Nou, vanaf vrijdag wordt het boven de 25 graden voorspeld. Sterker nog, zondag denken ze zelfs dat we de 30 graden gaan aantikken. In mei nog, moet je nagaan. Dat is helemaal bijzonder eigenlijk. Daarom zijn ze nu al in het nieuws, dus op allerlei verschillende vlakken, aan het vertellen. Jongens, ga je dagen met Pinksteren goed plannen. En wat bedoelen ze daar precies mee? Nou, komend weekend is het Pinksteren. Dus dat betekent dat er bijvoorbeeld extra leuke dingen georganiseerd worden, festivals, maar dat je dus ook een dag extra vrij bent. Namelijk maandag ben je een dag extra vrij. Dus ze verwachten bijvoorbeeld ook dat het hartstikke druk gaat worden bij het strand. Want ja, dat snap ik wel. Als het 30 graden wordt, dan is het natuurlijk hartstikke leuk om even met z'n allen richting het strand te gaan. Maar ze zijn dus nu al aan het oproepen, jongens, dit wordt een hartstikke lekker weekend. Allemaal prima, maar iedereen is vrij, dus denk alvast van tevoren even na wat je wil gaan doen, zodat je op tijd die kant op kunt. Ja, want ze zijn een beetje bang dat er allemaal files gaan komen, onder andere richting het strand. En ja, ik snap wel dat dat natuurlijk niet mega handig is. En voor hetzelfde geld denk je, ja ik ga hartstikke genieten van het warme weer, maar ik ga dat helemaal niet bij het strand doen, want ik vind de zand tussen meteen helemaal niks. Ja. Dat kan natuurlijk ook. Hè? Ja, ik moet heel eerlijk toegeven, ik hoor daar ook wel bij hoor. Ik ga dan liever gewoon buiten in mijn tuin zitten. In de achtertuin, gewoon in de stoel, lekker in de zon. Dan dat ik met mijn teentjes door het zand heen ga. Maar goed, daar is natuurlijk iedereen anders in. Dus ja, ik zou alvast zeggen, zet die zonnebrand klaar. Of als je nog nieuwe moet halen, haal ze nog even. Want als je pech hebt, dan zijn ze komend weekend helemaal uitverkocht, de zonnebrand. En dat zou toch wel zonde zijn als je dan in dit lekkere warme weekend de eerste dag al meteen verbrandt.

0: was het nieuwste liedje van Stay Tuned hier op Hallo Kids Radio. En dan gaan we nu even door met de oude muziek.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, want het thema van deze week is liedjes uit de zero's. Dus dat is muziek van 2000 tot met 2009. En deze artiest is al meerdere keer getipt door verschillende papa's en mama's. Die zeggen, oh ja, draai een liedje van Mika. Ja, Mika was een grote ster inderdaad. Die begon zo eind 2006, begin 2007 kwam die op. Hij heeft verschillende grote hits gemaakt. Maar ja, dan wordt het een beetje een soort van idemine mutte. Van wat gaan we dan doen? Wordt het bijvoorbeeld Relax, hele grote hit. Wordt het Big Girls? Of wordt het Grace Kelly? Nou heb ik gekozen voor die laatste. Want bij die andere twee kon ik hem eigenlijk meteen meezingen in mijn hoofd. Maar bij die van Grace Kelly dacht ik, ik weet eigenlijk helemaal niet meer hoe die gaat. Totdat ik een stukje heb aangezet en toen dacht ik, oh, dit liedje ken ik wel. Maar ik wist helemaal niet dat de titel van het liedje Grace Kelly was. Dus ik dacht, leuk, want dan heb je ook af en toe van die liedjes, vooral voor de papa's en mama's, die hem dan horen en denken ineens, oh ja, ja, daar is de platenkast toch wel extra voor bedoeld. Dus, we gaan terug met Mika, helemaal naar 2007. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Dat was een vrolijk liedje over voetballen hier op Hallo Kids Radio. En dan is het nu tijd voor de geheime 10 voor 7 prijsvraag. En vooral deze week voor de grote Paw Patrol fans. Want wat ligt hier namelijk in de studio? Er ligt hier in de studio een heel leuk zoekboek van Paw Patrol. En dat is een boek met allemaal grote plaatjes erin. Waarbij je als het ware een klein wedstrijdje gaat doen. Want wie kan als allereerste die paar plaatjes vinden van die hele drukke plaat? Ja, dat is maar net de vraag, hè. Misschien ben jij supergoed in spelletjes spelen. Of misschien heeft papa of mama er heel goed in. En dat zoekboek van Paw Patrol kan ik dus aan je geven. Maar ja, dan moet je wel even een goed antwoord voor geven op de prijsvraag. Want ja, zo zeggen ze dat af en toe, hè. Voor niets gaat de zon op. Oké, let op. De prijsvraag van vandaag voor het Paw Patrol zoekboek gaat als volgt. Welke pup van allemaal, dus welke pup kan vliegen? Is dat A, Sky? Of is dat B, Rubble? Of is dat C, Chase? Dus welke pup kan er vliegen bij Paw Patrol? Nou, als jij dat goede antwoord weet, stuur dat in via de Hallo Kids radiotelefoon, via de mail of via het prijsvraagformulier op de website. Want vandaag maak je natuurlijk nog kans op dat mooie zoekboek van Paw Patrol. Ja, morgen natuurlijk ook nog wel. Maar ja, als je denkt vandaag weet ik de prijsvraag, nou dan zou ik niet meer wachten met het insturen.

0: aan.
1: Dit is echt onmogelijk om kalm te blijven.
2: Vertel ons alles. Wat is jouw gaaf?
3: Vertel wat iedereen kan en zo.
4: En daarom is koffie voor grote mensen.

0: letternij.
1: Wow!
0: Een bijtje is na één hap al voorbij. Denk je nu wauw? Nou, dat geldt ook voor mij, mam!
2: Dit

0: is het nichtje.
1: Er zijn zoveel mensen.
2: Hoe hou je ze allemaal uit elkaar?
3: Oké. Kleinkinderen zat bij ons thuis. Dat is helemaal top, ja. Weet je wat? Ik som de kinderen nooit.

0: bijzondere dieren bij Doezoe Lanes. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa heet Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
5: Roger
4: that. Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoe Lanes kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Kom naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door Go Kids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Hallo Kids Radio.
7: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio, met nu de ochtendshow.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Het is vandaag alweer donderdag. Een paar minuten over zeven. Dus ja, ik denk dat je nu langzaamaan toch wel wakker begint te worden. Het helpt natuurlijk wel dat het al lekker lang licht is buiten. Dat maakt het altijd wat makkelijker om wakker te worden. Maar het is natuurlijk ook alweer stiekem bijna weekend. Ja, nou weet ik wel dat vandaag nog moet beginnen, hè, donderdag en dan ook nog vrijdag. Maar ja, daarna is het weekend. Kijk, ik ben altijd heel erg iemand die aan het aftellen is richting het weekend. Want dan mag je lekker uitslapen, kan je wat later naar bed. Ja, en dan ga je vaak ook wel leuke dingen doen die je bijvoorbeeld niet door de week kan doen. Ja, want ja, kijk, niet alles kan je natuurlijk door de week doen. Kijk, zwemmen wel bijvoorbeeld, hè, of je voetbaltraining. Maar misschien ga je binnenkort wel naar een hele leuke voorstelling. Of misschien ga je binnenkort naar de dierentuin. Of naar een attractiepark. Of mag je lekker blijven logeren. Ja, weet je, dat is toch altijd lastiger op een schooldag dan als je lekker weekend hebt. Toch? Ja, dat lijkt mij wel. Maar goed, er is nog geen weekend voor de deur. We moeten daar nog even 2 dagen voor naar school. Vandaag en morgen nog. En ik ga je ervoor zorgen natuurlijk dat je lekker naar school gaat met de leukste liedjes. Straks nog de superhit op Hallo Kids Radio. En, belangrijk, ik ga de prijsvraag natuurlijk ook nog een keer herhalen. Want het is al donderdag, dus je maakt nog 2 dagen kans op een hele leuke prijs. En straks ga ik je daar alles over vertellen. Maar nu gaan we even door met dit liedje. Want deze moeten we ook draaien, speciaal voor de ochtendshow. En er zijn heel veel luisteraars die de tekst kennen, want het liedje is al wat ouder. Ja, dat is alleen maar leuk, want die is speciaal voor ons gemaakt. Dus als je hem kent, doe mee, hè. Hij begint met: hey, dit is de ochtend.

muziek van Monique Smit op Hallo Kids Radio. En deze week hebben we een hele leuke superhit. Die namelijk te maken heeft met Shakira. Ja, die heeft namelijk het WK-liedje gemaakt voor... het WK, ja, dat is best wel duidelijk natuurlijk. Voor het WK aan voetballen. Eigenlijk werd daar oorspronkelijk een ander liedje voor gemaakt. Dat was een beetje cowboyachtig. En toen zei Shakira, ja maar jongens... Dit heeft toch helemaal geen voetbalsfeer? Dat moet toch even wat beter, jongens? Dus die dacht vorige week... Nou, ik ga ook wel een liedje maken. En dat is meteen al overal in heel de wereld opgepakt. Er worden allerlei TikTok-filmpjes gemaakt. Want er zit namelijk een dansje bij. Heel veel radiostations die draaien hem. Ja, ik denk persoonlijk dat dit de grote zomerhit gaat worden van het jaar. Want laten we eerlijk wezen... Shakira is daar wel heel erg goed in goede zomerhits maken. En nou heb ik dit liedje eigenlijk al wel een keertje gedraaid in de uitzending. Maar hij werd nog een keer aangevraagd door Angelo en Stefano. Want die zijn hartstikke groot fan van Shakira. Die vonden namelijk dat andere liedje Zoo, wat ze gemaakt heeft voor die Disney film, ook al heel leuk. Dus zij vragen of we hem nog een keertje kunnen draaien. De superhit van deze week. Heren, maar natuurlijk kan dat. Zet die radio maar wat harder.

Dit liedje werd ooit gemaakt voor de film van Mace Kees. En ja, misschien heb je het toevallig gisteravond gezien. Misschien ook niet. Maar gisteravond waren de Musical Awards op tv. Belangrijke prijs die altijd wordt uitgereikt voor de beste musical van het jaar. Dus het jaar waar we nu in zitten. Maar eigenlijk is dat een beetje hetzelfde als het schooljaar. Want het begint altijd in september. En het theaterseizoen eindigt dan ongeveer zo in juni, juli rond die koers. En gisteren zijn dus de awards uitgereikt. Nou, er zijn hartstikke veel prijzen mee naar huis genomen. Maar er is één prijs, ja, die is voor ons toch wel heel erg belangrijk. Dat is namelijk de beste familiemusical. En ik had het gisteren al even verteld, hè, wie of wie gaat er winnen. Wordt het Door een Roosje van Hoornen? Wordt het de eindmusical, die we ook kennen van tv? Of wordt het Mees Kees? Nou, rapapa, rapapa, de winnaar van de beste familiemusical van 2026 is geworden... Mace Kees! Ja, dat is toch leuk. Ja, Mace Kees is al vaker in het theater geweest, maar nu hebben ze toch echt die award binnengesleept voor de musical Mace Kees, de Hustle Race. En het leuke is, ja, ze zijn dus door het publiek gekozen als beste musical. Maar wat nou zo leuk is, is dat deze musical volgend theaterseizoen nog steeds te zien is. Dus ja, dan kan je meteen naar een award-winnende musical gaan. Want die is vanaf september gewoon weer bij jou in de buurt. Omdat, ja, weet je, kaartverkoop deed het hartstikke goed. En ze gingen er stiekem een beetje vanuit dat ze gingen winnen. Dus ze hadden denk ik al gedacht, nou, ja, maar als we winnen, dan moeten we wel zorgen dat hij daarna nog even te zien blijft. Want anders hebben we een prijs gewonnen. En dan zegt iedereen daarna, ja, maar dan had ik hem wel willen zien. Ja, want het theaterseizoen is dus alweer bijna voorbij. Maar ik vind het hartstikke leuk dat Mace Kees gewonnen heeft. Ja, dat hebben ze ook hartstikke goed gedaan. Maar ik ben stiekem al wel weer benieuwd natuurlijk naar volgend jaar, hè? Of tenminste, daarna september. Want oh, daar komen weer een hele hoop leuke dingen in theater, zeg!

0: Ook dit liedje was aangevraagd, dit keer door Lisa. Kinderen voor Kinderen hoorde je net, dus speciaal voor Lisa op de radio. Maar Lisa had nog een verzoekje.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig!
0: Ja, want we gaan zingen voor iedereen die vandaag jarig is op 21 mei. En natuurlijk gaan we dat ook speciaal voor jou doen als je vandaag jarig bent. Dus zet die radio wat harder. Maar we gaan ook zingen speciaal voor iemand die Lisa heeft opgegeven. Want Lisa wilde dus lekker gaan dansen op Kinderen voor Kinderen. Nou, dat hebben we al gedaan. Maar ze zei ook, onze buurvrouw is vandaag jarig. En zij doet altijd op onze hondjes passen als wij een paar dagen weg zijn. Dus kunnen we daarvoor zingen? Nou, Lisa, maar natuurlijk kan dat. Kijk, we zingen niet alleen maar voor kinderen, maar natuurlijk voor iedereen die vandaag jarig is. Dus we gaan ook speciaal voor jouw buurvrouw zingen. Maar Lisa, dan moet je wel hard genoeg zingen, hè? Want er zit een muur tussen, zodat ze het hoort. Komt-ie!

leukste muzikale tweeling van Nederland hoorde je net op de radio. En ik had het al even gezegd, hè. Ik had beloofd om de prijsvraag nog te gaan herhalen. Want deze week is toch wel echt voor de Paw Patrol fans. Er ligt hier namelijk een heel mooi zoekboek in de studio. En die zou ik graag weg willen geven. Maar ja, alleen maar aan iemand die het goede antwoord weet op de prijsvraag. Nou viel me toevallig op dat gisteren de prijsvraag toch moeilijker was dan ik van tevoren had verwacht. Want toen kreeg ik best wel veel foute antwoorden binnen. Maar ik denk dat die vandaag wel makkelijker is. Ja, dat denk ik wel. Dus let goed op voor de prijsvraag van vandaag. Welke pup van Paw Patrol kan vliegen? Dus nog een keer, welke pup van Paw Patrol kan vliegen? Is dat A, Sky? Of is dat B, Rubble? Of is dat C, Chase? Dus welke pup kan vliegen? Nou, als jij dat antwoord weet, stuur dat dan in via de Hallo Kids radiotelefoon, via de mail of via het prijsvraagformulier op de website. Want zometeen over, even kijken naar de klok, ongeveer een kleine 10 minuten, dan hoop ik iemand aan de telefoon te krijgen die het goede antwoord weet.

0: muziek van Fien en Teun op Hallo Kids Radio. En dan gaan we nu door naar de platenkast.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, DJ Arnoud is nog lekker met vakantie. Dus die platenkast wordt voorlopig nog niet door hem geopend, maar door mij. En dat betekent dat we deze week leuke liedjes draaien met het thema The Zeros. En dat ik toch ook wel vaker wat hulp nodig heb van papa's en mama's. Zo hadden we gisteren bijvoorbeeld een heel leuk verzoekje binnengekregen van de mama Erika. Dat was omdat haar dochter Valerie heette. Hebben gisteren dus al Amy Winehouse gedraaid. Maar vandaag kreeg ik ook een berichtje. Maar dan niet van mama Erika. Nee, van mama Loes. En mama Loes, die zegt... Ja, ik was in die tijd hartstikke groot fan van Christina Aguilera. Zouden we daar wat van kunnen draaien? Dus ik dacht, maar natuurlijk kunnen we dat. Dus ik dacht, meteen die hele bekende Genie in a Bottle. Probleempje. Die was van 1999. Ja, dus dat kan niet. Die viel af. Want het liedje moet gemaakt zijn in de tijd 2000 tot 2009. Want dat is het thema. Dus toen dacht ik, en dan? Maar toen kwam ik een andere tegen waarvan ik dacht... Oh ja, dat is ook een hele bekende van Christina Aguilera. En dat is het liedje Ain't No Other Man. Ik weet eigenlijk alleen niet hoe je dat vertaalt. Ain't No Other Man. Geen andere man? Zoiets, denk ik. Nou goed, we hoeven hem ook niet te vertalen, want Christina Aguilera kan hartstikke mooi zingen in het Engels. Dus we gaan even met z'n allen terug naar 2006.

Dat is het nieuwste liedje van Luna Sabella hier op Hallo Kids Radio. Tijd voor die spannende muziek. Want we geven vandaag iets heel leuks weg. Wat we gisteren ook hebben weggegeven. En die dag daarvoor natuurlijk ook. En die dag daarvoor ook. Namelijk het zoekboek van Paw Patrol. We hebben al heel veel kinderen ermee blij gemaakt. Dus vandaag de volgende, hoop ik tenminste. Dus ik ga eens even kijken of ik het telefoonnummer kan intoetsen van iemand die ik graag wil gaan bellen.

0: Ik hoor een telefoon. Maar nou nog iemand aan de andere kant. Spannend. Ja, heb je meegedaan, dan hoop ik...
1: Goedendag, dit is de voicemail van...
0: Oh, voicemail. Oh, dat is paal ik. Oké, dan ga ik nog even snel één keertje proberen te bellen.

zorg er dan even voor dat je in de buurt bent van de telefoon. Want dat zou ik wel leuk vinden. Dan kan ik je namelijk ook even echt spreken. Hopelijk lukt het nu wel. Net was het nog voicemail. Oh jee, ik ben bang dat dit ook weer voicemail wordt. Ai, ai, ai, ai, ai. Nee, helaas. Nou ja, dan weet ik het goed gemaakt. Dan ga ik wel gewoon vertellen wie ik net probeerde te bellen. Ik probeerde namelijk net naar Zaandam te bellen. Ja, daar woont namelijk iemand die heeft meegedaan met de prijsvraag. Straks zal ik vertellen wie ik precies probeerde te bellen. Want ik zal eerst eens eventjes de prijsvraag nog gaan herhalen. De vraag van vandaag was namelijk... welke pup van Paw Patrol kan vliegen? Dus welke pup van Paw Patrol kan vliegen? Was dat A, Sky, B, Rubble of C, Chase? Ja, er is natuurlijk maar één antwoord goed. Dat is natuurlijk antwoord A, Sky. Ja. Ja, en ik probeerde dus iemand te bellen die in Zaandam woont. En dat is Zara. Zara is 6 jaar oud. Dat was de allersnelste die vandaag het instuurde. Want we hadden de prijsvraag gesteld. En ik denk 1 minuut later had ik dit berichtje al binnen. Het viel me trouwens wel op dat iedereen die vandaag mee heeft gedaan... heeft het goede antwoord ingestuurd. Terwijl we hebben al andere dagen gehad dat er ook heel veel foute antwoorden binnenkwamen. Maar ja, ik kan er maar eentje laten winnen. Dus Zara van 6, van harte gefeliciteerd. Ik ga ervoor zorgen dat dat zoekboek van Paw Patrol jouw kant op komt. Dan wens ik je er alvast heel veel plezier mee. En als je nou denkt, ja, maar ik wil ook graag winnen. Nou, morgen laatste ronde, laatste kansen. Want morgen is het vrijdag, dus dan maak je nog 1 keer kans op dat Paw Patrol zoekboek.

Voor de bingomolen natuurlijk. Kinderen voor kinderen, wat gaat het vandaag worden? Oud liedje, nieuw liedje, langzaam liedje. Misschien een heel snel liedje, kan natuurlijk ook. Dus ik ga ze even draaien. Let op, daar komt-ie. Zo. Vandaag is het nummertje 22. Oftewel 2-2, nummertje 22. Kinderen voor kinderen, eens even kijken. Is het oud, is het nieuw? Nou ja, eigenlijk is alles natuurlijk oud wat er niet uit 2026 komt. Maar nou, deze valt wel mee. Ik weet niet meer precies wanneer het was. Maar ik denk dat het zo maximaal 10 jaar geleden is ongeveer. Misschien nog wel ietsje minder. Het liedje van Kinderen voor Kinderen wat we vandaag gaan laten horen uit de Bingemolen heet namelijk Kom erbij!

0: Kom naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
1: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoeleens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
2: Nou, ik kan niet wachten.
1: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
3: Papa Charlie, what's your position over?
4: Papa Charlie, mijn papa heet Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
5: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
6: Roger that.
5: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
1: Bij Doezoeleens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Hallo Kids Radio.

0: HalloKidsRadio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio, met nu de ochtendshow.
1: Hallo Kids Radio.
2: Zo, we zijn er.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Het is vandaag alweer donderdag. En ik heb net een winnaar proberen te bellen. Namelijk Zara van 6. En Zara die nam helaas de telefoon niet op. Maar goed, ik heb wel gezegd op de radio dat ze gewonnen heeft. Dus ik heb ondertussen al een mailtje gestuurd met alle informatie over de winactie. Want ja, dat Paw Patrol zoekboek gaat richting haar. Alleen, ja, toen kreeg ik vervolgens een vraag van iemand anders. En toen dacht ik, ja, ik snap het wel. Het was namelijk een vraag van Jasper. Die zegt, hoi DJ Mayoni, ik had ook mee met de prijsvraag meegedaan. Maar waarom heb ik dan niet gewonnen? Ja, goede vraag natuurlijk Jasper. Kijk, ik had natuurlijk net al gezegd, hè, er zijn hartstikke veel kinderen die hebben meegedaan. Ze hadden toevallig vandaag allemaal hetzelfde goede antwoord ingestuurd. Er gebeurt nog wel eens dat het niet zo is. Maar ja, dan gaan eigenlijk als het ware al die deelnemers, dus alle berichtjes die wij binnenkrijgen, gaan in een soort digitale grammaton. Nou, daar wordt even uit gehusseld. En daar komt dan een telefoonnummer uit. En dat ga ik bellen. Alleen Jasper, ja, weet je wat het ding is? Ik weet dan dus van tevoren niet wie ik aan het bellen ben. Ja, ik kan bijvoorbeeld wel zien, hè, ongeveer bijvoorbeeld aan het telefoonnummer, of het een 06 telefoonnummer is, of dat het nog een thuis telefoonnummer is, omdat het bijvoorbeeld met de cijfertjes zo is. Hè. Zo heb je bijvoorbeeld Tilburg is 013, dat dat ervoor staat. Of Eindhoven is 040, kan natuurlijk ook. Dus Jasper, het kan zomaar zijn dat je morgen misschien wel wint, want morgen kan je nog een keer meedoen met Paw Patrol. Vind tenminste. Als je dat graag wil winnen. Als je denkt, nou, Paw Patrol, daar ben ik een beetje te oud voor. Dan zou ik gewoon volgende week meedoen. Want, nou, niet alleen volgende week. Maar er komen nog heel veel leuke winacties aan in de ochtendshow. Dus dat doen we allemaal netjes volgens de regel, Jasper. Maar goed dat je het even vraagt. Want dan kunnen we het even vertellen natuurlijk op de radio. Zometeen natuurlijk ook nog leuke liedjes. En daarna het naar schoolalarm. Want dat is ook belangrijk.

even nog een kleine feestje bouwen voordat we met z'n allen naar school gaan. Dat doen we natuurlijk met de Party Crew. Die hebben een hele leuke serie op tv waarbij ze allerlei leuke tips geven over hoe je feestjes kan maken. Hoe je bijvoorbeeld leuke tractaties kan maken, wat je kan doen op een feestje. En daar maken ze natuurlijk ook leuke liedjes bij. Nou, de Party Crew hoorde je net op de radio, maar nu ga je even heel wat anders horen. Namelijk een alarm. En nee, dat is geen brandweeralarm. Goed om te weten natuurlijk. De school staat niet in brand. Papa of mama heeft ook niet iets aan laten branden in de oven. Nee, dat is namelijk het naar school alarm. Zodat iedereen weet, oké, nu is het moment om richting school te gaan. Zodat je zeker te weten op tijd bent, is natuurlijk belangrijk. Want de meeste scholen gaan toch echt beginnen om 8:30. En dan is het fijn als je mooi op tijd op school bent. Dus, ik zou zeggen, tel met mij af, zodat we iedereen naar school gaan sturen. Daar komt-ie. 5, 4, 3, 2, 1, nou.

Dat was een vrolijk liedje van Kinderen voor Kinderen hier op Hallo Kids Radio. En dan is het zometeen alweer tijd voor een verhaaltje van Sprookjesboom. En het leuke is, ja, er is iets gebeurd en dat heeft alles te maken met een hele belangrijke vraag. Maar ja, Sprookjesboom wilde nog niet vertellen wat die belangrijke vraag was, dus daar moeten we even op wachten. Over om precies te zijn, één liedje gaan we er alles over horen. TikTok.

0: We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Het was lente geworden. En dan doet iedereen vaak veel aardiger tegen elkaar. Ook Roodkapje en Klein Duimpje.
1: Wat valt het te zuchten op deze stralende lentedag?
2: Ach, Langnek, dat begrijp je toch niet. Vandaag had ik zomaar zin om iets bijzonders te doen voor het leukste meisje van het Sprookjesbos.
1: Zeker iemand die altijd een rood kapje draagt.
2: Ja, ik had een hele grote bos bloemen voor haar geplukt. En die wilde ik aan haar geven. En toen zag ik dat ze zomaar stiekem een reuzelaars heeft gepoetst.
1: Oh, en toen?
2: Nou, we hadden dus allebei iets bijzonders voor elkaar gedaan. En toen stonden we hier tegenover elkaar en we begonnen allebei te stotteren. En ik voelde het kriebelen in mijn buik.
1: Aha, ik weet al wat er aan de hand is.
3: Jullie zijn een beetje gek op elkaar.
2: Ik? Mm-hmm. Op Roodkapje? En we wisten allebei niet wat we moesten zeggen. En daar werd ik zo zenuwachtig van dat ik maar ben doorgelopen. Gek, hè?
4: Nee hoor, dat heb je soms met iemand.
2: Waarom zou Klein Duimpje zo'n grote bos bloemen geven?
4: Waarom heb jij zijn laarzen gepoetst?
2: Omdat ik hem aardig vind.
4: Alleen maar aardig? Misschien zijn jullie stiekem allebei een beetje verliefd.
2: Hoe kan dat nou? Hij is toch mijn beste vriend?
1: Hebben jullie het al gehoord? Roodkapje en Klein Duimpje zijn verliefd op elkaar.
5: Ja? Geven ze elkaar de hele tijd kusjes?
6: Dat is nog eens lente nieuws. Ah, dat moet het hele Sprookjesbos weten.
1: Ze doen er nog een beetje verlegen over. Oh. Dus we moeten ze laten merken dat het juist normaal is.
6: Ja, nou.
1: Wat hoor ik daar? Een mooi bericht. Ja, liefde bloeit bij lentelicht.
2: Hoi. Hoi. Klein Duimpje, zeggen ze ook zulke rare dingen tegen jou?
7: Ja, nee. Ik bedoel, wat voor rare dingen?
5: Jullie zijn verliefd. Jullie zijn lekker verliefd.
2: Loop jij eens door?
5: Kusjes geven. Kusjes geven.
2: wij zijn niet verliefd, toch?
7: Wel, nee. We zijn vrienden.
2: Beste vrienden. Meer niet.
1: Kijk, verliefd tot over hun oren. Ik zal de tortelduifjes niet storen.
2: Waar bemoeit iedereen zich mee? Alsof wij het zelf niet het beste weten. Kom, we gaan voor eens en voor altijd een eind maken aan dat geklets.
1: Ze zijn zo'n leuk stel samen.
4: Hun eerste grote liefde. Wat romantisch.
2: Oké, we zijn verliefd. En nu is het aan tussen ons.
1: Gefeliciteerd.
2: En dat vieren we met een groot feest in de herberg.
8: Nee, hier in de balzaal. Er moet toch gedanst worden?
2: Ik hou niet van dansen.
8: Je moet doen wat ik wil, want nu hebben we verkering.
1: Ik zal in ieder geval aan het hele Sprookjesbos laten weten dat er een feestje komt.
8: Maar niet aan de geitjes, want die maken overal een puinhoop van.
2: Dat is juist gezellig. De geitjes mogen wel komen. En het is in de herberg.
8: Nee, in de balzaal.
2: Nee, in de herberg.
4: Maak nou geen ruzie.
2: Je moet naar mij luisteren, want ik ben slimmer dan jij.
8: Dacht je dat ik zo'n klein ventje de baas over mij laat
1: geven? Hou hiermee op.
2: Typisch meisjes. Alleen maar zeuren en gemene dingen zeggen.
8: Hoort ruzie hierbij als je verliefd bent?
4: Af en toe wel, ja.
2: Nou, gezellig hoor.
8: Ik vind er niks aan.
1: Misschien is het toch beter als jullie gewoon beste vrienden blijven.
4: Toe, geef elkaar een hand en maak het weer goed. Voor verliefd zijn en verkering is het vast nog te vroeg.
8: Daar zijn ze mooi in getrapt.
2: We zijn beste vrienden, hè? En niet verliefd.
8: Wel, nee, dat komt later wel. Als we groot zijn.
2: Ja, later als we groot zijn.
0: Soms word je zomaar verliefd op iemand. Dat hoort erbij. Maar daar hoeven nieuwsgierige grote mensen zich niet mee te bemoeien. Zoals die keer toen de heks. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: was hard.
1: Ik denk dat ik een beetje doof ben geworden.
2: Dat was Cas de Ranger en die vind je natuurlijk in Julianatoren, het leuke attractiepark. Maar hij is af en toe ook bij ons op de radio te horen. Ja, want in het weekend hoor je altijd vanaf 9:30 Julianatoren live. Met een leuke show, een echte radioshow met meneer Kaasgaaf, mevrouw Suikerspin en natuurlijk Cas de Ranger komt daar ook voorbij. En nou heb ik toevallig vorige week in het weekend gehoord dat de dino-weken in Julianatoren officieel zijn begonnen. Hartstikke leuk natuurlijk om naartoe te gaan als je een echte dinosaurus-fan bent. Want ik heb even opgezocht. Kijk, ik kan natuurlijk niet meer laten horen wat ze allemaal in het weekend zeiden. Maar ik kan natuurlijk wel een soort kleine samenvatting geven. Want Julianatoren staat dus de hele maand mei nog in het teken van de dinosaurussen. En het leuke is, ja, Cas de Ranger die weet daar natuurlijk alles van. Vandaar ook dat liedje Doe de T-Rex. Want ze hebben namelijk verschillende dino-shows. Je hebt een meet and greet, dat je de dino's zelfs mag aaien. Speciale dino-lekkernijen. Je kan op de foto's natuurlijk met de dinosaurussen. En ook alle attracties van Julianatoren zijn natuurlijk open. Dus ja, kijk, ik weet niet of je toevallig al plannen hebt binnenkort, maar ben je nou een grote dino-fan? Dan zou ik toch misschien eens even kijken om richting Julianatoren te gaan binnenkort.

0: Nostalgie.
1: DutchTuber, oftewel zijn artiestennaam is Job. En hij heeft weer aangekondigd dat er nieuwe muziek aan gaat komen. Over een paar dagen al, dus hartstikke spannend. Want als dat liedje uitkomt, dan hoor je hem natuurlijk ook hier bij Hallo Kids Radio. Want we hebben hartstikke veel fans van DutchTuber die naar Hallo Kids Radio luisteren. Dus ja, wie weet, misschien wel binnenkort een nieuwe superhit. Het zou zomaar kunnen. Maar daar moeten we nog even op wachten. Ja, want de superhit van deze week is natuurlijk Shakira. Volgende week wordt het weer een nieuwe. Ja, en wordt het dan Job? Dat zou zomaar kunnen. Of misschien wordt het wel iemand anders. Wat dacht je misschien wel van de nieuwste van Rutger en Thomas? Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Maar dan gaan we nu eerst even luisteren naar die van vorig jaar.

Dat waren Rutger en Thomas hier op Hallo Kids Radio. Ja, want dat liedje wat je net hoorde was gemaakt voor hun allereerste bioscoopfilm. Maar inmiddels is het al bijna de beurt voor film nummer 2. Ja, want in de maand juni kan je hem gaan zien in alle bioscopen in Nederland. En nou ja, ik kan je verklappen, ben je fan van Rutger en Thomas, dan zou ik de radio in de gaten houden. Want misschien heb ik wel wat geregeld voor de prijsvraag. Maar meer zeg ik nog niet. Nee, want ik moet echt gaan afronden. Want anders dan komt straks het peuteruurtje te laat. Dat begint namelijk altijd om 9 uur op Hallo Kids Radio. Met muziek voor de allerkleinste. Ook leuk om naar te luisteren. En de rest van de dag hoor je natuurlijk ook nog heel veel leuke muziek. En ja, goed om te weten. Maar 's middags na schooltijd vanaf 3 uur hoor je de wereld van Studio 100. Met natuurlijk allemaal leuke Studio 100 muziek. En ook daar zijn wel eens prijzen te winnen. Maar goed, meer ga ik niet verklappen. Ik zou zeggen, laat die radio gewoon lekker aanstaan, zodat je het allemaal zelf...

0: stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoeleens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa heet Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
2: Roger.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoeleens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
5: Kom naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door Go Kids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

Daar is er een bushalte. Uitstappen. En instappen en zoek maar een lekker plekje, want daar gaan we weer. En de bus gaat naar links. En we gaan weer naar rechts.

0: Want ik heb een lampje bij mijn bed. Yeah!
1: Yeah! Jullie doen hele leuke liedjes. Groetjes van vrienden, doei!

0: Met de kudde aan je zij, loop je fier en loop je blij. Door de rivier als mama leidt, als je niet volgt raak je ons kwijt.
1: Hé, hey, wacht op mij!

0: stomp.
1: Hoi, wij zijn Fien
2: en Teun.
1: En je luistert naar het peuteruurtje op Hallo Kids Radio.
2: Straks hoor je ook onze liedjes voorbij komen.
1: Zing je met ons mee?
2: Ik kan niet wachten.

0: Hallo lieve Hallo Kids radioluisteraars.
1: Ik ben Fien.
0: En ik ben Teun.
1: En vandaag is het tijd om weer lekker mee te gaan zingen met onze liedjes.
0: Zingen jullie mee?
1: Ja, leuk!
0: Ja.

0: nog veel zee.
1: Niet 5 L of vel, maar 6. En 2 zijn je ogen, 1 is je neus. En 5 zijn je vingers, je hebt geen keus. En 4 zijn de poten van een canapé. Maar enkel zij vertelt meer mee naast 6.
0: Wat vind je van 9 of 3?
1: Niets is zo heerlijk als 6.

0: maar 6 is niemands lievelingscijfer, Bert.
1: Het is mijn lievelingscijfer.
0: Ja, maar 6 zit daar maar zo'n beetje tussen 5 en 7. Kijk, je hebt 5 vingers aan iedere hand. En 7 dagen in de week. Maar er zijn geen 6 van, wat dan ook.
1: Weet ik wel, Ernie. Want 2 zijn je ogen, 1 is je neus en 5 zijn je vingers, je hebt geen keus. En 4 zijn de poten van een kanapé, maar een enkel cijfer telt meer.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: Visje. Onze speurneuzen Woezel en Pip gaan vandaag op snuffeltocht. Ze hopen natuurlijk weer iets lekkers of iets spannends te vinden in de tovertuin.
1: Wat ruikt snor toch lekker, hè, Pip?
2: Ja, zo ruik ik het liefst de hele dag. Lekker naar sloot met van die groene balletjes erin.
1: Pip, kom snel kijken. Wat is dat nou?
2: Er glimt in het water. Oh, wat is er mooi.
1: Dag, visje. Pip en ik willen heel graag met je spelen. Kom je met ons mee? Wij wonen in de tovertuin. Daar hebben we een hondenhok met allemaal speelgoed. En heel veel vriendjes.
3: Miauw. Oh, wat hebben jullie daar?
1: Oh, kijk weer, Poes. Dit is Visje, ons nieuwe vriendje.
3: Leuk, hè? Miauw. Oeh, wat een lekker.
2: Oeps, ik bedoel mooi visje, zeg.
3: Nee, Puurpoes, niet doen hoor. Zo schrikt Visje nog. Laten we haar gewoon nog maar een rondje laten zwemmen. Doe maar, Visje. Kijk, Visje, daar is de wijze varen. En dat daar verderop, dat zijn de tulpjes. Die zingen de hele dag.
1: En dat is Frans Willem.
4: Oh, maar wat hebben jullie daar?
1: We hebben iets heel moois gevonden.
3: En ze is van goud.
1: Hij komt bij ons spelen. Leuk, hè?
4: Dat is inderdaad een mooi visje. Maar is dat kommetje niet veel te klein?
3: Nee, hoor. Visje vindt het heel leuk bij ons. We laten hem de hele tovertuin zien.
1: Kijk, dit is ons hok. En daar ligt mijn zwaard.
5: Kijk. Dit zijn mijn kleurtjes en dit is mijn prinsessenkroon.
6: Woezel, Pip, eten.
3: Oh, nou, we gaan eten, Visje. Straks komen wij weer terug en dan gaan we verder spelen.
4: Zeg, hebben jullie dat visje nou nog steeds? Jullie moeten hem terugbrengen naar de vijver.
5: Maak het wel leuk, tante. Iedereen wil met visje spelen.
1: Buurpoes vond hem ook allemaal aardig.
4: Nou, ik denk niet dat Buurpoes met visje wil spelen, jongens. Poezen eten graag visjes. Dat is niet zo gek, hoor. Net zoals honden bordjes heel lekker vinden, vinden poezen visjes lekker.
1: Visje, we zijn er weer.
3: Oh nee, waar is visje nou?
1: Pip, denk je dat Buurpoes misschien...
3: Oh nee, Poezel, kom!
1: Weg, Buurpoes, dat visje is niet van jou.
3: Bah, ook niet van jullie, hoor. Visje is van niemand. Waf, waf, waf.
1: Pip, ik geloof dat visje het niet zo leuk vindt om met ons te spelen. Tante had gelijk.
3: Ja, arm visje. Zullen we haar terugbrengen naar de vijver dan? Kijk, Woezel, zo is ze veel mooier.
1: Ja, visje, en de volgende keer kan we gewoon bij jou spelen, hoor.
7: Dat ging maar net goed met visje. Maar nu is ze weer vrij en blij. Woezel en Pip hebben nog uren bij de vijver gespeeld met hun nieuwe vriendje. En raden jullie eens wie er het beste kan zwemmen?
8: Chip?

Wij luisteren naar jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: En ik ben Teun. En onze leuke liedjes hoor je...
1: in het peuteruurtje op Hallo Kids Radio.
0: Ja, ik heb er zin in, Fien.
1: Ik ook, Teun.

0: Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken? Mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Kom naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag was de draak chagrijnig.
1: Ik? Chagrijnig?
0: En snel aangebrand.
2: Is er iets, draak?
1: Dat gaat niemand een sikkepitje aan.
2: Misschien kan ik helpen.
1: Ik schaam me zo. Mijn schat is kwijt.
2: Had je hem niet goed verstopt?
1: Heel goed juist. Zo goed dat ik hem niet meer kan vinden.
2: Zullen we samen gaan zoeken?
1: Samen?
2: Ja, twee weten meer dan één.
1: Wat weet jij nou van mijn schat? Nee, dit komt door mijn eigen slordigheid. Ik moet het zelf oplossen.
0: Maar behalve een lange nek had Langnek ook een ontzettend goede speurneus. Hij besloot om de draak stiekem toch te helpen.
3: Langnek, wat kijk jij naar omlaag? Is daar iets moois te zien vandaag?
2: De draak weet niet meer waar ze haar schat verstopt heeft.
3: Oh.
2: Ik help haar zoeken.
3: Maar zoeken naar schatkist in Groot Sprookjesbos is zoeken naar spelden op laag water.
2: Heb jij misschien vandaag ergens iets raars gezien?
3: Geen bijzonderheden of mankementjes. Alleen wat kromlopende kabouterventjes.
2: Kromlopende kabouters?
3: Misschien omdat het handig is bij bloemen plukken. Wie krom loopt, hoeft niet meer te bukken.
2: Zou dat iets met de schat te maken hebben? Hoe dan ook, het drakenspoor loopt richting het kasteel van Doornroosje. Zoek je soms iets?
4: Ja, Nee. Ik tel de traptreden, hè. 3, 17, 11, 30.
2: Het leek net of je iets zocht.
4: Dat is ook zo, maar niemand mag het weten. Nou heb ik het verklapt.
2: Waarom is het geheim?
4: Omdat niemand mag weten dat het de schatkist van de draak is.
2: De schatkist van de draak?
4: Nee.
2: Had de draak haar schatkist hier bij de kasteelpoort verstopt?
4: Ja, maar ik had hem eerlijk gevonden, hè.
2: En toen?
4: Toen rende Klein Duimpje ineens voorbij, op mijn laarzen. Dus ging ik achter hem aan, hè. En toen ik later terugkwam, was de schat weg.
2: Die kist is zo zwaar. Wie is er, behalve de reus en de draak, nou sterk genoeg om hem te tillen?
4: Waar gaat hij naartoe? Langnek!
2: Weet jij misschien waar de schat van de draak is gebleven?
5: Hoe kan ik dat nou weten?
2: De reus heeft hem voor het laatst gezien bij de kasteelpoort, voordat hij achter jou aanging.
5: Ik was alleen maar bij de kasteelpoort om de reus af te leiden. De kabouters hadden gevraagd of ik dat wilde doen. Ze hebben er niet bij gezegd waarom.
2: De kabouters? Nu snap ik het.
5: Huh?
6: We wilden de draak alleen maar helpen en toevallig waren we bij het kasteel toen de reus de schat vond. We moesten de reus weglokken.
2: Dus stuurden jullie Klein Duimpje op hem af.
6: Ja, en wij ondertussen die kist hierheen sjouwen. We hebben er allemaal een zere rug van. Maar ja, de schat is hier tenminste veilig.
2: De draak zal blij zijn dat haar schat weer terecht is.
6: Maar hoe wist jij dat je bij ons moest zijn?
2: Goed speuren naar de juiste sporen.
4: Mijn schatkist.
6: Hey,
2: zet neer.
4: Eerlijk gevonden. En wat je vindt, mag je houden. Wat ruik ik hier? Ligt er iets op de barbecue?
1: Reuzenbillen, saté.
4: Wow, koest, rustig. Ik wou alleen maar even voelen hoe zwaar die was, hè. Let de volgende keer wat beter op je spullen.
1: Dank je wel dat jullie mijn schat op een veilig plekje hebben bewaard.
6: Oh, kleine moeite.
1: En jij, bedankt dat je me hebt opgespoord.
2: Graag gedaan. En wat ga je doen nu je je schat eindelijk teruggevonden hebt?
1: Wat denk je? Meteen weer verstoppen.
0: De draak wist nu dat het helemaal niet erg is om te vragen of iemand je wil helpen. Samen kun je veel meer dan alleen. Zo vroeg de heks ooit eens of de wolf haar wilde helpen. Maar dat is weer een ander verhaal.

0: Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje.

je kunt het. Niet omvallen. Leuk jou te leren kennen. Maar

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Ja, daar zijn we weer. Doe de warming up.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: sterren kijken. Het is de hele dag al erg warm in de tovertuin. Woezel en Pip mogen daarom vanavond buiten slapen. Huh? Dat is heel leuk, maar ook best een beetje spannend.
1: Oh, het is gewoon de wind.
0: Oh.
1: Woezel, Woezel, wat is wakker? Er zitten allemaal gaatjes in het donker. Wij ze varen.
2: Pip, wat is een hondje? Kun je niet slapen?
1: Nee, niet echt. Ik hoor overal gekke geluiden en ik zie allemaal gaatjes in de lucht. Is er iets stuk?
2: Nee, lieve Pip. Er is niets stuk. Dat zijn sterren. Kijk. Sterren zijn eigenlijk heel groot, maar ze lijken op kleine lichtjes omdat ze heel ver weg zijn. En 's nachts kun je ze het beste zien. Zijn ze niet prachtig, Pip? Kijk, dat daar is een sterrenbeeld.
1: Een sterrenbeeld?
2: Kijk, die noemen we bijvoorbeeld de grote beer.
1: Grote beer? Hè? Ik zie helemaal geen beer.
2: Als je goed kijkt, zie je echt een beer, hoor.
1: Oh ja, een beer. Woezel, kijk eens. Een grote beer in de lucht.
3: Huh? Wat? Een beer? Waar?
2: Woezel, kijk. Daar. Zie je het?
3: Huh? Nou, ik zie echt geen beer, hoor.
1: Je moet een lijntje trekken tussen de lichtjes, Woezel. Kijk zo. Zie je? Een grote beer. Wow.
2: En er zijn nog veel meer sterrenbeelden, jongens. En je kan ze zelf zoeken. Kijk eens goed, jongens. Wie zien we daar? Ja, dat is Tante Veerholm.
4: Huh? Wat? Roept er iemand?
2: Zien jullie nog een sterrenbeeld?
1: Eens even kijken.
5: Oh ja, kijk! De grote woezel! En daar! Daar heb je sterrenpip!
2: O jee, als de grote beer sterrenpip maar niet gaat pakken.
5: Ho ho, dat mag niet. Dat is Pip. En niemand mag Pip pakken. Echt jij, beer?
6: Waf, waf, waf. Waf, waf, waf. Waf, waf, waf.
2: Goed zo, grote woezel. Sterrenpip, zag je dat? Kijk eens aan.
1: Ze slaapt.
2: Nou, het is goed zo. Ga jij ook weer fijn slapen, woezel?
5: Maar ik moet Pip bewaken voor die grote beer.
2: Laat dat maar aan grote woezel bovenover, hoor. Die kan dat heel goed. Slaap lekker, kleine jongen. En droom maar fijn over de sterren.
0: Oh, een vallende ster. Dan mag je een wens doen. Doe snel je ogen dicht en denk aan het allerfijnste. En niet vertellen, hoor. Die wens is alleen van jou.
5: Wat

0: Nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.
2: Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dankjewel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van papa en mama. Doei.

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Lanes. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids.

Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen zat de wolf diep in de put.
1: Ik loop netjes op het paadje in het bos. Hey, bloemetjes! Maar wat zei mama ook alweer?
2: Netjes op het paadje blijven. En kijk uit voor de wolf, anders eet hij je op.
1: Nou, geen wolf te zien. Het kan best. Wat is dat?
3: Help me!
1: Er is iemand in nood. Ik moet hem helpen. Ben jij dat, wolf?
4: Ja, dag, Roodhapje. Roodkapje bedoel ik. Goed dat je er bent. Ik zit namelijk nogal diep in de put.
1: Hoe ben je daar dan ingekomen?
4: Dat doet er niet toe. Ik heb nu iemand nodig die mij eruit haalt. Jou bijvoorbeeld.
1: Maar wat moet ik dan doen?
4: Zie je dat emmertje?
1: Ja.
4: Als je dat naar beneden draait met die slinger, dan pak ik het emmertje en hijs jij me zo naar boven.
1: Oh ja, ik snap het.
4: Dat gaat gespierd. Ik heb honger als een wolf. Wat krijgen we nou? Roodkapje, wat doe je nou? Hier met dat emmertje?
1: Nee, ik doe het niet. Mijn moeder zei, pas op voor de wolf, anders eet hij je op. Dag, ik ga weer naar mijn bloemetjes.
4: Zij naar de bloemetjes, ik naar de knoppen. Roodkapje, Roodkapje!
1: Ja?
4: Wees niet bang, ik zal je niet opeten. Ik heb namelijk diep over alles nagedacht toen ik in de put zat en voortaan zal ik geen kindjes meer oppeuzelen.
1: Oh nee?
4: Nee, dat is namelijk zielig. Vanaf nu eet ik alleen nog maar appeltjes. Echt, heus ere wordt beloofd.
1: Nou, vooruit dan maar.
4: Mooi zo. Zo. Heisse maar.
1: Nou, dan ga ik maar.
4: Helemaal niet. Lekker hapje.
1: Help!
4: Kom hier!
1: Help!
4: Je bent om op te vreten.
1: Wat moet ik nou doen?
4: Hier, kom.
1: Help! Help!
4: Ai, weg maaltijd.
1: Hoe kom ik hier nou uit? Er is er maar één die mij kan helpen. 1, 2, 3.
5: Voor mijn hulp bij al uw rampen hoeft u slechts 3 keer te stampen.
1: Goed dat u er bent. Ik ben in de put gesprongen omdat de wolf mij op wil eten. Terwijl hij belooft dat nooit meer kinderen te eten. Wat moet ik doen?
5: Als jij achter mij gaat staan, kunnen we naar boven gaan.
4: Aha, u komt mijn eten brengen.
5: Ik hoor dat u net was vergeten dat u Roodkapje niet zou eten.
4: Nou ja, ik zei dat net omdat ik natuurlijk in de put zat.
5: Volgens mij is dat niet waar, want net zat Roodkapje daar.
4: Dat klopt, maar eerst zat ik daar en dat kwam weer omdat ik... Nou ja, dat is een ander verhaal. Ik ging... Ach, het is allemaal heel ingewikkeld.
5: Ik begrijp niet wat ik hoor. Doet u het gewoon eens voor.
4: Nou kijk, ik was dus in de put gevallen omdat ik stenen aan het gooien was. Zo en zo. En toen boog ik heel ver voorover. Hè? En toen...
5: Wolven willen kindjes eten. Zul je dat nooit meer vergeten?
1: Nee hoor, Fakir. Bedankt.
0: Daar had de Fakir gelijk in. Want een wolf is en blijft een wolf. En daar moet je altijd voor uitkijken. Maar gelukkig kreeg de wolf zijn verdiende loon. Net als die keer met... Maar ach, dat is weer een heel

0: groetjes van Robin. Ik vind jullie heel erg lief.
1: Tik tok, tik tok, tik tok, tik tok, tik tok, tik tok.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
1: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoeleens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
2: Nou, ik kan niet wachten.
1: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
3: Papa Charlie, what's your position over?
4: Papa Charlie, mijn papa heet Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
5: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
6: Roger.
5: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
1: Bij Doezoeleens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Hallo Kids Radio.
7: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Ja, ik wil slijm. Fluffy, glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en eenhoornpoep, ja, ik wil slijm. Dat is super de bom. Doe er boterschuim of water bij.

fluffy glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en enerpoep, ja ik wil slijm. Dat is super de bom, doe er boterschuim of water bij. Geef maar.

0: Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.
1: Hallo Kids Radio.
2: Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik

0: for another.
1: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: En ik ook.
4: Kids Radio is cool.
5: Kids Radio is echt super.
6: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
7: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
8: Is Hallo Kids Radio.

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Lanes. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa heet Joost. En we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid. En breng straalmotoren tot leven.
5: Roger.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoe Lanes kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Kom naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Hallo Kids.

0: kidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio, met nu non-stop de leukste muziekmix.
1: Hallo Kids Radio.
2: Hallo?

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: of heel erg vlug.
1: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou.

0: Oh, dat scheelt.
1: Hoi, ik ben Iris en ik ga zo naar het taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag.

0: stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Lanes. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa is Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
5: Buitenlijn.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoe Lanes kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de wereld.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
3: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
4: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Yahoo!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri-kiri. Boembaloo.
4: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
5: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
3: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
6: Party, party.

0: De regels zijn simpel. Als jij het zwaard van de andere piraat kan afpakken, heb jij gewonnen.
1: Poep simpel.
0: De gouden raad van Piet Piraat. Een piraat zonder zwaard is in een piratenduel niet veel waard.
1: Oké.
0: Oeh.
1: Wat is er, Piet Piraat? Ah, het is nu toch tijd om te oefenen met het zwaard?
0: Niks van. Dat zwaard is pas voor later. Om te oefenen krijg jij van mij een houten lepel.
2: Elke middag van 3 tot 4, de wereld van Studio 100.

0: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
1: Bombaloo, kiddy kiddy.
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio.
2: Joehoe!
0: Neem je stem op en laat je horen.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Party.

0: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: Piet-piraat, ben jij eigenlijk al zelf eens boven geweest?
1: Ja, natuurlijk, jongen. Vaak. Oh, mis ik maar. Laten we verder gaan met onze piratenles.
0: Goed plan. Ja. De gouden raad van Bertus. Wil je eens in het kraaiennest staan, dan zul je helemaal tot boven moeten gaan.
1: Bertus, ik ben meester Piet, dus
0: ja,
1: ik zal...
0: en jij hebt hoogtevrees.
1: Niet waar.
0: Wel waar.
1: Niet waar.
0: Wel waar.
1: Niet waar.
0: Niet waar.
1: Wel waar.
0: Aha! Zie je wel, jij hebt hoogtevrees.
1: Piraatjes, waarom trap ik daar ook altijd in? Maar je hebt gelijk, Bertus jongen. Ik heb inderdaad sinds gisteren hoogtevrees.
2: Tik-tok, tik-tok, tik-tok, tik-tok, tik-tok.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: Ja, ik hoop niet dat het
1: droog is. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja.
0: Een feestje.
1: Meisjes.
3: Ik luister elke dag naar al jullie liedjes. Het is gewoon super fantastisch.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
2: Ik heb hem al.
1: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Beide handjes.
1: Beide handjes.
2: Op de rug.
1: Op de rug.
0: Kleine stapjes.
1: Kleine stapjes.
0: Vliegersvlug.
1: Vliegersvlug.
0: Lekker draaien.
1: Lekker draaien.
0: In het rond.
1: In het rond.
0: Heel hard stampen.
1: Heel hard stampen.
0: Op de grond.

een rover, zal Scheherazade had een sprookjesboek. Maar deze jongen hier zit barstend vol met een vertoverkunst en op verzoek. Kan u beter in de aanval gaan met al die ammunitie in jouw

0: stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Leens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa heet Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
5: Buitenweg.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoe Leens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Geitjes! Ik ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
2: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
3: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
4: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
5: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
6: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
7: Is Hallo Kids Radio.

0: geef ik ze ook aan oma. Ja, dan ga ik bloemetjes en koekjes brengen naar oma. Oh.
1: Kids Radio is echt super cool. Groetjes, Vanity.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
2: Wat is een oliebol toch een grappig ding? Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De oliebol.

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoeleens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa is Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
5: Roger that.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoe.

0: kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
1: Kom naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: De rode schoentjes. Tussen twee grote heuvels lag een drukke stad. En daar begint ons sprookje. Het was een koude winterdag. Karen, een arm meisje zonder ouders, liep verkleumd en doelloos rond. Ze had honger en haar voeten deden pijn van de veel te grote klompen die ze droeg.
1: Ik wou dat het zomer was. Dan kon ik tenminste op blote voeten lopen en fruit van de bomen plukken om te eten en de zon op mijn armen laten schijnen zodat ik vitamintjes D aanmaak. Is goed voor je botten en je humeur. Maar ja, daar heb ik nu niets aan.
0: Ze wilde de straat oversteken toen er plots een koets de hoek omkwam. Karen probeerde nog opzij te springen, maar het was al te laat. Met een klap kwam de schuivende koets tegen haar aan en werd ze op de grond gesmakt. Paarden stijgerden.
2: Koetsier, wat gebeurt er?
3: Oh, het is een meisje. Ik had haar niet gezien. Heeft u zich pijn gedaan?
1: Het gaat wel. Dank u.
2: Breng haar bij mij, beste man.
0: De koetsier tilde Karen op en zette haar naast de oude dame in de koets.
2: Het spijt me, meisje, wat er is gebeurd. Hoe is je naam, lieve kind?
1: Karen, mevrouw.
0: Nadat de oude dame had gehoord dat ze geen ouders meer had en door de huisbaas op straat was gezet, besloot ze Karen mee te nemen. Het huis van de oude dame was prachtig. Marmeren vloeren, fluwelen gordijnen en een gigantische open haard. Dus lekker warm.
2: Koetsier, zou u zo vriendelijk willen zijn om Karen naar de logeerkamer te brengen? Dan kan ze uitrusten.
0: Toen ze die avond wakker werd, zat de oude dame naast haar.
1: Dank u wel voor uw gastvrijheid, mevrouw.
2: Nee, geen dank. Het is mijn schuld wat er is gebeurd. Ik had de koetsier nooit mogen zeggen de paarden zo aan te sporen. Maar heb jij goed geslapen?
1: Ja, mevrouw, heerlijk. Dit bed is zo lekker zacht.
2: Luister, lieve kind. Jij bent alleen en ik ben alleen. Mijn man is jaren geleden overleden en we hebben nooit een dochter gehad. Dus als je wilt, kun je hier bij mij blijven.
1: Oké, ja!
0: Karen sprong van geluk uit bed en danste door de kamer. De oude dame keek haar glimlachend aan.
1: Vroeger deed ik niets liever dan dansen, maar de laatste weken was daar geen reden voor.
2: Ik ben blij dat je nog kunt dansen.
4: Ze mocht gaan wonen bij die lieve dame. Ze was niet eenzaam meer, maar samen.
0: In de weken die volgden bloeide Karen helemaal op. En elke zondagmorgen ging ze met de oude dame naar de kerk. Op een dag liepen ze samen over het marktplein. Het was er een drukte van belang.
1: Ziet u dat, mevrouw? Daar staat een orkest.
5: Dames en heren, kom er maar bij. Krijgt u geen zin om te dansen? Dat komt dan goed uit, want over enkele weken is het weer ons jaarlijkse zomerbal. Mis het niet, hier op het marktplein.
1: Het zomerbal? Daar heb ik altijd al eens naartoe gewild.
2: Oh, maar mijn lieve kind, als je daar zo graag naartoe wilt, dan ga je toch.
1: Mag dat? Dat zou fantastisch zijn.
2: Geen enkel probleem.
0: Maar vlak voor het zomerbal werd de oude dame plotseling erg ziek.
2: Lieve Karen, je zult het voorlopig zonder mij moeten doen. De dokter heeft gezegd dat ik voorlopig niet uit bed mag.
1: Maar zonder u is het allemaal veel minder leuk.
2: Luister, de zomer staat weer voor de deur. En ik vind dat je nieuwe schoenen nodig hebt voor school en voor de kerk. Keurige, zwarte schoenen. Ga nu maar, Karen.
0: Karen boog zich over het bed van de oude dame en gaf haar een kus. De volgende dag bracht de koetsier haar naar de beste schoenmaker van de stad.
6: Ha, buongiorno, juffrouw. U komt er natuurlijk voor een paar nieuwe schoenen. Wat zoekt u precies?
1: Zwarte schoenen, voor school.
0: De schoenmaker liet Karen allerlei keurige damesschoenen zien, maar Karen vond ze stuk voor stuk saai en suf. Totdat...
1: Wat is dat?
6: Wat is wat?
1: Wat glimt daar zo?
0: Karen wees naar een kast achter in de winkel.
1: Daar, die rode.
6: Oh, u bedoelt de dansschoentjes. Ja, zo heel af en toe kan ik het niet laten om iets bijzonders te maken.
1: Mag ik ze passen? Het zou te gek zijn om daarmee te dansen op het zomerbal.
6: Tuurlijk, gaat uw gang.
0: De rode schoentjes pasten precies. En zonder erbij na te denken, kocht Karen ze.
2: Oh, dit was niet de bedoeling, kind. Ze zijn absoluut niet geschikt voor school. En al helemaal niet voor de kerk. Ik wil dat je ze in de kast zet tot het zomerbal.
7: Maar Karin luisterde niet.
4: Het was niet zo slim, maar ze kocht toch de rode. Terwijl de dame het had verboden.
7: Op zondagochtend, toen de koetsier haar naar de kerk bracht, droeg ze toch haar rode schoentjes.
3: Ik weet niet of mevrouw dit wel zo'n goed idee vindt.
1: Ach, dat vindt ze vast niet erg hoor. En ik moet ze toch uitlopen? Met blaren op je voeten doet dansen hartstikke pijn.
7: De koetsier zette Karin af bij de kerk. Toen Karin door de kerk liep, keek iedereen naar haar. Maar het deed haar niks. De schoentjes zaten heerlijk en oh, wat vond ze ze mooi. Na de kerkdienst liep ze vrolijk naar buiten, waar een oude soldaat stond met een lange grijze baard en een glimmend zilveren zwaard.
5: Zo, jij hebt mooie schoentjes aan.
1: Ja, prachtig zijn ze, hè? En ik kan er ook heel goed op dansen, kijk maar.
5: Ja, hou maar op, ik zie het. Maar dit zijn geen schoentjes voor in de kerk. In de kerk draagt men keurige zwarte schoenen en niet feestelijk rood.
1: Kan me niks schelen. Ik vind ze mooi.
7: De soldaat pakte zijn zwaard en tikte ermee tegen de zijkant van de schoentjes. Hij mompelde iets onverstaanbaars en even leek het of de schoentjes oplichten. En voordat Karin het in de gaten had, begon ze als vanzelf te dansen.
1: Hè? Wat gebeurt er?
5: Je wilde toch dansen? Nou, nu kun je dansen zoveel als je wilt.
7: De soldaat draaide zich om en liep de kerk in. De koetsier die net de hoek omkwam, zag hoe Karin danste over het plein.
3: Karin, kom je? We moeten naar huis.
1: Ik wil wel, maar mijn schoentjes blijven dansen.
7: Hij liep naar Karin toe, pakte haar op, gooide haar over zijn schouder en zette haar in de koets. Daar kreeg hij de schoentjes maar met moeite van haar voeten, want ze bleven maar bewegen.
5: Zo, dat is beter.
7: Pas toen ze uit waren, stopte ze met dansen.
1: Ha, nou, dank u wel voor uw hulp.
7: Eindelijk was de grote dag aangebroken. Karin trok haar mooiste jurk aan en vlak voordat ze naar het bal vertrok, pakte ze haar rode schoentjes, die ze niet meer had aangehad, en deed ze aan haar voeten.
1: Zo, nu ben ik er helemaal klaar voor. Laat mij bedansen!
7: Op datzelfde moment voelde ze hoe haar voeten als vanzelf begonnen te bewegen. Ze kreeg niet eens de kans om de oude dame die nog steeds ziek op bed lag, goeiedag te zeggen. Zelfs de koetsier die stond te wachten om haar naar het bal te brengen, danste ze zomaar voorbij.
3: Karin, waar ga je naartoe? Ik zou je toch brengen?
1: Ik geloof dat mijn schoentjes andere plannen hebben.
3: Prima, dan neem ik mooi een avondje vrij.
4: Haar voeten gingen nu spontaan bewegen. Ze hield het echt niet langer tegen.
7: Karin danste de heuvel af richting het zomerbal. Ze bewoog zo sierlijk als een zwaan en was de hele avond op de dansvloer zonder ook maar één keer te stoppen.
8: Wat een eigenaardig meisje.
3: Wacht, ze nou nooit moe.
9: Ja, nu weten we het wel. Je kan heel goed dansen.
1: Maar dat doe ik niet. Dat zijn mijn schoentjes.
9: Tuurlijk, kind. Drommel lekker verder.
7: Toen iedereen al lang naar bed was, danste Karin nog steeds door de straten. Ze danste de stad uit, langs velden en weiden, door kleine dorpjes en grote steden. Ze danste langs het huis van een beul die net zijn bijl stond te slijpen.
10: Meisje, kindje, toch, je ziet helemaal rood. Zou je niet eens stoppen met dansen?
1: Dat kan ik niet. Mijn schoentjes willen niet stoppen.
10: En schoenen die blijven dansen, het moet niet veel gekker worden.
1: Maar het is de waarheid. Ze zijn betoverd door een soldaat met zijn zwaard. Alsjeblieft, mijn voeten doen zo'n pijn. En ik heb ook zo'n honger. Help me.
10: Ja, ik heb geen idee hoe ik dat moet aanpakken. Ik kan toch moeilijk je voet afhakken, hè?
7: Maar dat was precies wat de beul deed. Met één beweging hakte hij beide schoentjes van haar voeten.
10: Zo, dat was dan dat.
7: Karin viel uitgeput op de grond en de rode schoentjes stonden stil naast haar.
1: Oh, duizendmaal dank.
10: Ik hoop dat je je lesje geleerd hebt, meisje.
7: Karin zocht op blote voeten, wat haar heel wat blaren opleverde, haar weg terug naar het landhuis. Toen ze daar eindelijk aankwam, liep ze direct door naar de kamer van de oude dame, die sinds Karin was verdwenen alleen maar zieker was geworden.
2: Karin, ben, Ben jij dat?
1: Ja, mevrouw. Het spijt me zo.
7: Ze vertelde haar hele verhaal. Over de kerk en de soldaat. Over haar reis en de beul die haar had geholpen.
2: Wat een wonderlijk avontuur. Ik ben zo blij dat je er weer bent. Ik voel me direct een stuk beter. Zul je voortaan doen wat ik zeg?
1: Ja, mevrouw. Dat beloof ik.
7: En de rode schoentjes? Die heeft Karen in een mooi doosje heel ver achter in haar kledingkast gezet voor... Je weet maar nooit.

Ja, je kunt het. Niet omvallen. Leuk jou te leren kennen. Maar ik moet nu gaan. Dat komt door mijn nieuwe schoenen.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Kids Radio.

0: naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
1: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Lanes. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
2: Nou, ik kan niet wachten.
1: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
3: Papa Charlie, what's your position over?
4: Papa Charlie, mijn papa heet Joost. En we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
5: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid. En breng straalmotoren tot leven.
6: Roger.
5: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
1: Bij Doezoe Lanes kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Hallo Kids Radio.
7: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: wat doen aan je stem.
1: Wacht maar af totdat ik Tonien ben.
0: Je hebt nog een lange weg gegaan, jongeman. Als jij denkt...
1: Niemand zegt doe dit.
0: Maar als ik dat zeg,
1: niemand
0: dan...
1: Niemand zegt geef hier.
0: Wat ik bedoel
1: niemand zegt,
0: is...
1: laat dat.

Radio. Ik ben gek van jullie. Ik luister het elke dag en ik ga er helemaal op los. Groetjes van Ameline.

0: De nieuwe kleren van de keizer. Heel, heel lang geleden leefde er een bijzonder ijdele keizer. Alles wat er in zijn land gebeurde, vond hij onbelangrijk. Behalve of hij wel genoeg mooie kleren had en wat hij die dag zou dragen. De hele dag stond hij voor de spiegel en liet hij allerlei mensen langskomen, alleen maar om tegen hem te vertellen hoe mooi die was en wat voor een prachtige kleren hij toch aan had. Als je als vreemdeling in de stad kwam, nou, dan moest je er ook aan geloven. Dan werd je direct gevraagd om bij de keizer thee te komen drinken. Maar dan was het natuurlijk wel de bedoeling dat je zei dat hij de mooiste keizer was die je ooit had gezien. Op een dag waren er weer twee vreemdelingen. Of liever gezegd, twee oplichters, want dat waren ze. En ook zij moesten op de thee bij de keizer. Toen ze begrepen wat de bedoeling was, kregen ze een plan. Een heel slim plan. Ze keken elkaar aan en lachten in hun vuistje.
1: Ach, keizer, u ziet er natuurlijk puik uit. Ja, maar om niet te zeggen dat dit de mooiste gewaden zijn die we ooit hebben gezien.
2: Nee, eigenlijk niet.
0: De keizer liet vol afgrijzen zijn kopje thee vallen en draaide zich langzaam om. De tranen stonden in zijn ogen.
3: Wat? Hoe durft u? Is dat uw bedankje voor mijn gastvrijheid? Mijn kleding is gemaakt van de mooiste stoffen die er zijn. Ik laat ze uit de hele wereld komen en jullie beweren dat er iets mooiers bestaat?
2: Nou, kijk, keizer. Wij zijn wevers van beroep en lang geleden hebben wij een stof geweven die zo licht en prachtig was dat het een lust was voor het oog.
1: En niet alleen dat. De stof had nog iets speciaals. De mensen die dom zijn of niet geschikt voor hun werk kunnen de stof niet zien.
2: Nee, u begrijpt dat de koning voor wie wij de stof hadden gemaakt bijzonder gelukkig was met onze uitvinding.
0: De keizer begon te stralen van geluk. Hij zag het al voor zich. De mensen zouden van hun stoel vallen van zo'n bijzondere stof. Dat wilde hij ook.
3: Heren, ik geef u opdracht om voor mij deze stof te weven. Het kan me niet schelen wat het kost. Begin er onmiddellijk mee. Ik moet en zal het hebben.
1: Ach, maar natuurlijk, keizer, zoals u wilt. Hè.
2: Dat gaat u wel een aardige goudzak kosten, als u begrijpt wat ik bedoel. Het vergt nogal wat denkwerk en kostbare dingen en dangen en dungels om dit voor elkaar te krijgen.
3: Geld speelt geen rol. Mijn lakei brengt u alles wat u nodig heeft.
0: Beladen met twee grote zakken vol goudstukken gingen de twee wevers naar hun werkplaats in het dorp.
1: Ja, zeg, laten we niet vergeten om weefgetouwen te kopen. Dan lijkt het allemaal wat echter.
2: Goed plan. Kom, opschieten. Ik kan niet wachten tot alle kostbare spullen bij onze kamer worden gebracht. Yeah.
4: Goedemiddag, heren wevers. Ik breng u 100 spoelen met het mooiste en puurste gouddraad en een zak edelstenen. Oh ja, met de groeten van de keizer.
1: Zo, broer, laten we die alvast veilig wegstoppen, zodat niemand ze ooit vindt.
2: Die twee zakken van de 6 koningszonen hebben ze ook nog steeds niet gevonden.
0: Dagen en nachten deden de wevers alsof ze druk aan het werk waren. Maar natuurlijk bleven de weefgetouwen leeg. Van tijd tot tijd stopte er een kar voor de deur met de fijnste zijde en juwelen. Allemaal voor die bijzondere stof. Maar ook die verdwenen weer in de zakken van de twee oplichters. En ondertussen in het paleis.
3: Oh, wat ben ik nieuwsgierig. Ik wil wel eens een kijkje nemen. Maar ja, het zou natuurlijk beter zijn als ik eerst iemand anders stuurde. Stel je voor dat ik de stof niet zie. Dan ben ik een domme keizer. Of erger nog, niet geschikt voor mijn beroep. Als ik nou eens mijn eerste minister stuur. Die man weet alles, die kan ik veilig sturen.
0: En zo gebeurde het dat de eerste minister de volgende dag naar de wevers vertrok. Niet helemaal op zijn gemak, want stel je voor dat hij de stof ook niet zag. Wat zou die dan eigenlijk zijn? Dom? Of niet geschikt voor zijn beroep? In ieder geval geen eerste minister meer.
2: Oh jee, het zweet loopt over mijn rug. Ik zie niets. Ik zie duidelijk dat ze zitten te weven, dat wel. Maar verder is alles leeg wat mij betreft. Daar heb je het al. Ik ben de klos. Dat kan ik de keizer nooit vertellen, natuurlijk, dat ik niks gezien heb. Oh, wat nu?
1: En? Daar bent u sprakeloos van, hè? Hebt u ooit zoiets prachtigs gezien?
2: Ja, het prachtigste koningsblauw. En scharlakenrood. Wat vindt u van de patronen die we gewaakt hebben?
0: Ze beschreven de stof centimeter voor centimeter en de eerste minister bedacht dat hij dit maar beter goed kon onthouden om het zo aan de keizer te vertellen. Hij moest er toch niet aan denken dat iemand zou merken dat hij de stof niet kon zien. Dus toen de eerste minister bij de keizer kwam...
2: U gelooft het niet, keizer, maar wat ik daar zag in die werkplaats overtreft alles wat ik ooit gezien heb. De stof lijkt nog het meest op de staart van een bouw, maar dan natuurlijk veel mooier en met veel mooiere kleurtjes.
0: De eerste minister ging nog even door en zat helemaal in zijn rol. Hij verzon het ene na het andere motief en ze werden steeds mooier en mooier.
3: Oh, het zal me geweldig staan, denk je niet? Word ik er een beetje interessant van, denk je? Als ik dat al niet was. Ik moet toch werkelijk de mooiste keizer op aarde zijn met die kleren. Oh, ik kan niet wachten om het aan te trekken en mezelf in de spiegel te bekijken.

0: de dagen die volgden stopte er nog vaak een kar met zijde en parels, edelstenen en gouddraad. Nog 2 maal werden er ministers gestuurd om de stof te bekijken. En beide keren kwamen ze enthousiast terug met nog mooiere verhalen.
1: Eerste minister, luister, ik wil vandaag naar de wevers. Eens kijken hoe de stof eruit ziet. Ik hoor van iedereen de mooiste verhalen en ik hou het niet meer vol van nieuwsgierigheid.
0: En daar gingen ze, de nerveuze ministers. Met voorop een huppelende keizer die als een klein kind zong...
2: Spiegeltje, spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Ik ben de mooiste keizer van het land.
3: Ach, natuurlijk, u bent ook de mooiste. Goedemorgen, keizer. Hoogheid, hoge eerde, ja. U bent precies op tijd.
4: Exact op
3: tijd. We zijn
4: tijd.
3: Net klaar met het moeilijkste patroon van de stof.
4: Jongen, wat een klus, hè. Maar vindt u het niet prachtig, uw keizerlijke hoogheid?
1: Waar?
4: En kijkt u eens naar de glans?
1: Ja, prachtig. Zeer uitzonderlijk zelfs. Ik zie niets wat me niet bevalt.
0: De keizer stamelde maar wat complimentjes, want ook hij was totaal in paniek. Hij kon de stof natuurlijk ook niet zien.
1: Laat ik u verder niet storen, heren. Tot ziens weer. Mijn hemel, ben ik dan zo dom? Of erger, ik ben een slechte keizer. Hoe moet dat dan zonder mijn mooie kleren als ik geen keizer meer mag zijn? O jee, laat niemand dit merken, alsjeblieft.
0: Snel renden de wevers de keizer achterna.
3: Zeg, keizer, excuseert u mijn nederige kleinigheid. Zou u het niet prachtig vinden als het hele volk u kon bewonderen, naar u kon kijken in die prachtige nieuwe gewaden?
4: Oh, gaan we doen! Oh. Waarom organiseert u, keizerlijke hoogste hoogheid, geen optocht met alles erop en eraan?
3: De mensen zullen niet weten wat ze zien.
1: Dat is geweldig. Een betere gelegenheid kan ik me niet voorstellen. Maak voort, ga jullie gang. Dat is een prachtplan.

0: Met veel bombarie werden de kleren binnengebracht. En de twee wevers stonden vol bewondering in de lucht te wrijven over de onzichtbare stof. De keizer werd aangekleed. Er werden plooien glad gestreken. En er werd een sleep goed gelegd, maar niet heus. De keizer draaide zich heen en weer voor de spiegel en bekeek zichzelf aan alle kanten. Hij zei niets, maar dacht stilletjes:
1: Motori, wat erg! Ik zie nog steeds helemaal niets. Helemaal niets. Maar niemand zegt iets, dus er zal toch wel stof zijn. Ik ben tenslotte een zeer bekwame en wijze, maar vooral heel mooie keizer. Bekwaam en wijs en mooi. Wijs en bekwaam. En vooral mooi.
0: De keizer maakte zich klaar om aan de optocht te beginnen. En de kamerheer graaide een beetje beschaamd naar de sleep en liep achter hem aan met lege handen. Toen de keizer buiten kwam, klonk er een oorverdovend gejuich van het volk. Prachtig! Oh, geweldig! Riep iedereen. En daar vertrok de stoet. De stad door. Niemand die toe durfde te geven dat de keizer geen kleren aan had. Nou ja, bijna niemand.
2: Mam, die meneer heeft geen kleren aan.
0: Eerst werd het muisstil op straat. Langzaam drong het tot iedereen door wat er aan de hand was. Want een kind zegt wat het ziet en zegt daarmee gewoon de waarheid.
3: Zo zeg, hallo deze nacht.
0: Met een rood hoofd maakte de keizer zijn tocht door de stad af. Hij wilde niet toegeven dat hij er bespottelijk bij liep. En de wevers? Die waren er al lang vandoor. Met zakken goud, zijde, parels en edelstenen.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je...

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Geitjes! Ik ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
2: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
3: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
4: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk!
5: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
6: Hallo!

Kids Radio, ik luister het bijna elke dag. Superleuk is deze.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Yoki! Turma Yoki!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

ik ben Noah en ik ben 9 jaar. En ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!

0: 4, 5, 6. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe!
2: Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Lækkert hopje.
1: Juli.
0: Lækkert hopje.
2: Lækkert hopje.
0: Ooit was ik als moeder geit verkleed, waardoor een geitje de deur opendeed. Lekker hapje, jullie.

0: nog een keer.
1: Je bent zo'n lekker hapje.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasschaaf.
4: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
3: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
5: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: A kabouter t-shirt niet. Hij werkt met liefde en kabouterflijt. Maar ook kaboutertijd is beperkt.
1: Denk bij stomme klusjes niet te snel. Ik heb geen tijd.
0: Hoezo?
1: Ik heb geen zin.
0: Dan maak je het maar.

0: so they got funky. But will Tarzan have Jane? Stay tuned.
1: Hey, ik ben DJ Arnoud.
2: En ik ben DJ Mayoni.
1: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
2: Met het programma Opstaan.
3: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
2: Opstaan.
1: Met de leukste liedjes.
2: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
1: En de geheime prijsvraag.
2: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
1: Elke schooldag,